Les barreaux, Suzanne is in prison, want ze vroeg Glennert, die dan komt niet zo'n venster uit. Oh, les barreaux. Ja, ik heb een rockmap gehoord, maar dat is niet meer. We hebben een programma, die gaat van klassiek bis bij rock, ne? En die gaat van 1951 bis 2017. Dat is voor iedereen, wie gezegd, überhaupt niet dabei, dat is muziek niet meer voor mij. Voilà. Idea, la donne e mobile. Dat is van Giuseppe Verdi zingen opa Rigoletto. Ja, Rigoletto, dat wil ik niet met etwas verziessen te doen. Weil, wenn ich beim Italiener sind, ich gucke in Kart, da steht Risotto, aber nicht Rigoletto. Ja. Aber wie gesagt, kann ich ihn doch probieren, mal dann zu beißen.

0: know what's getting them hogs out there for sure. Well, mercy sakes, good buddy. We're going to back on out here, so keep the bucks off your glass and the bears off your tail. We'll catch you on the flip-flop. This here's a rubber duck on the side.
1: Joe. C.W. McCall heeft geheerd dat een titel Convoy voor Ada Stevens is overigens. Apropos overigens, C.W. McCall, wanneer het er is genoemd, het geheerd William Dale Freeze. Ja, zoveel dat, dat is me afgeval wie ik door hem zoek, mijn zendings preparen, dus den heeft dat kunnen zo geheerd. Nee, den heeft geheerd, ik heb maar even van geliefd, zo heerd den. Ne? Ja, Céline Dion leidt op, François also, 2003, Ne bouge pas, nee, maar niet net. En dat kan des album Une fille et quatre types. Tip, tip, tap, tip, tip. Ja, also, eng, dingen, affaire, ziepen. Ja.

Ja, kijk eens iets. Ja, wie heeft gezongen? Take my breath away. Hoor mijn brillenwes, ja. Ja, toch. Sian Chen, mij is Chinesisch, 1999. En ik wil gunnen mo proberen uit te schwetsen. Weil ik kan het niet mo proberen te lezen, weil het staat hij op Chinesisch, ne? Den titel. Ne? Die kon ik niet versat. Sian Chen, de noem van de Sängerin, kon ik versat, ne? Aber den Namen vom Lied nicht. Lauscht doch mal einfach, weil er da ist dann so auf Chinesisch wieder zwitschert.